de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: nieuws. Buitenlandse Zakenraad reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Veg. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Radio Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10 uur dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspektakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdes Grot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Veg. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Radio Velle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer ben je op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke

0: Op een display staan de belangrijkste nieuwsberichten tussen 29 juli 1856 en 29 juli 2007. In 1890 overlijdt de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh. 2 dagen eerder schoot hij zich een kogel in de borst. Meer dan 800 werken van hem werden pas na zijn dood een succes. Zo werd voor de vaas met 15 zonnebloemen in 1987 een recordbedrag van net geen $40 miljoen betaald. Hij schilderde meerdere versies van de zonnebloemen met een verschillend aantal bloemen in de vaas. Ze dienden vooral als decoratie, een boeket bloemen voor in huis, maar dan wel geschilderd. Van Gogh wou dominee worden, zoals zijn vader, maar dat lukte hem niet. Hij koos dan maar voor kunst om zijn gevoelens te uiten en mensen te troosten. In de overgang van dominee naar kunstenaar werkte hij in de mijn. Vincent van Gogh werd 37. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Een jaar eerder al, in 1982, was de leerplicht al eens verlengd van 14 naar 16 jaar. Met de aanpassing van vandaag in 1983 konden tieners kiezen voor deeltijds leren in combinatie met deeltijds werken. Zo hoefden ze niet tot hun 18 jaar elke dag naar school. Op 29 juli 1984 wordt Lieve de Smet uit Dendrichem teruggevonden in een gerstenveld in Kanichem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. 3 maanden eerder, begin mei 1984, verdween de 13-jarige leerlinge spoorloos op weg met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden in de buurt van de Poelbergmolen. Hoofdverdachte Gustave van de Verre, een cafébaas van 47, verdween 1,5 maand later spoorloos. Alleen het inschrijvingsbewijs van zijn auto waarmee hij verdween werden 2 weken later opgevist in de zwaaikom van het kanaal Roeselare-Leien. Het gerechtelijk onderzoek werd in 2014 stopgezet. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu eind de 80. Op 29 juli 1981 geven prins Charles en Lady Diana elkaar het ja-woord in St. Paul's Cathedral in Londen, vandaag 45 jaar geleden. Charles ontmoette Diana Spencer 4 jaar eerder in 1977 tijdens een bezoek aan haar zus Sarah. Diana was toen 16, Charles was 13 jaar ouder. Al gauw bleek in de beginjaren van het huwelijk dat Charles zijn vorige vriendin Camilla Parker Bowles niet kon vergeten. De officiële scheiding tussen Charles en Diana kwam er na 15 jaar in de zomer van 1996. Ze waren dan al 4 jaar niet meer samen. Bijna dag op dag, een jaar na de scheiding, verongelukte Diana in Parijs in 1997. Spanjaard Alberto Contador wint de Ronde van Frankrijk in 2007 voor de eerste keer. Enkele dagen eerder werd gele trui Michael Rasmussen uit de Tour gezet wegens een leugen over zijn plaats van training. Contador had dan in de rangschikking een achterstand van ruim 3 minuten en kon de Tour, theoretisch gezien, dus niet meer winnen. Door het wegvallen van Rasmussen werd het toch nog spannend, omdat Contador in de beslissende tijdrit in een duel moest met Cadel Evans en Levi Leipheimer. Hij kon zo toch nog eervol zijn gekregen gele trui behouden. 2 jaar later, in 2009, won hij de Tour een tweede keer en meteen ook de laatste keer. Vandaag, 170 jaar geleden, in 1856, is Robert Schumann overleden. De Duitse componist en pianist behoorde tot de romantiek. Robert Schumann werd 46. In 2004 vallen 24 doden bij de ontploffing na een gaslek in Ghislain-Gien. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: never needed anyone. And making love was just for fun.
1: Goedemorgen, het is 6:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte maandagochtend uit naar de Wontergemstraat in Dentergem nadat de batterij van een motor begon te roken. De motorrijder kon de batterij nog verwijderen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het was iets voor 10:00 dat een motorrijder merkte dat er rook uit zijn tweewieler kwam. Hij zette zijn voertuig tijdig langs de kant en haalde de defecte batterij uit de motor. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. Het verkeer moest tijdens het incident wel even beurtelings passeren. Door het tijdelijke verbod op onder andere vuurwerk kan het traditionele vuurwerkspectakel in Deinze van woensdag niet doorgaan. De stad Deinze werkte wel aan een alternatief. Door de droge en hete zomer geldt er sinds midden juli een verbod op vuurwerk in de provincie Oost-Vlaanderen. Het verbod is nog steeds van kracht en dus moet de stad Deinze haar traditionele vuurwerkshow afgelasten. De tuin van woonzorgcentrum Samen in Wakke ademt sinds kort een nieuwe open sfeer. De oude omheiningsmuur rond het domein is volledig gesloopt, waardoor de groene long voortaan open en toegankelijk is voor iedereen in de buurt. Toch is het project nog niet helemaal voltooid. Het woonzorgcentrum wil de Onze Lieve Vrouw van Lourdesgrot en de omliggende kapelletjes van de omgang in hun oorspronkelijke staat herstellen. Een jonge vrouw uit Wielsbeke is door de rechter rijongeschikt verklaard nadat ze enkele keren betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne en cannabis. Maar dat was niet het enige waaraan ze zich bezondigde. Ze werd ook 2 keer betrapt aan het stuur tijdens een lopend rijverbod. Omwille van de opeenvolging van feiten oordeelt de rechter dat de vrouw niet meer in staat is om te rijden. Ze kreeg een rijverbod van 9 maanden en een boete van €5.120. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
6: Radio Oost-West.
7: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
1: Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Var. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Radio Velle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
2: Radio Oost-West.
3: De Wakkere Wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Veg. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Radio Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts één van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n 22.000 euro. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

0: zomerse muziek?
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur weer opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar. Door een variatie in boomsoorten zou je het brandrisico wel kunnen beperken. Maar goed, het is nog helemaal zover niet bij ons en laten we hopen dat het er ook niet van komt. Frankrijk en Spanje zijn niet alleen aangewezen op zichzelf om de enorme bosbranden op hun grondgebied te bestrijden. Ze kunnen rekenen op blusmateriaal in brandweerlui uit andere Europese lidstaten. De Europese Unie werkt ook aan een eigen vloot met blusvliegtuigen, maar dat zal wellicht niet volstaan om het stijgend aantal bosbranden het hoofd te bieden. Daarom zet de Europese Commissie sinds dit jaar meer in op preventie. Want de beste brand is de brand die niet ontstaat. Aldus Europa nog. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen gisteravond met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden. Die hebben zij ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Dat is net zoals de straat van Hormuz, een heel belangrijke straat voor de wereldhandel, zo blijkt nu plots. Vorige week werden ook al 2 olietankers aangevallen. En zoals min of meer verwacht heeft Remco Evenepoel ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam daar alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Eergisteren was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. De zon schijnt volop en dus zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is onweer niet uit te sluiten, temperaturen rond 30 graden. De dagen hierna blijft het aangenaam zomerweer met temperaturen tussen 28 en 31 graden.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts één van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n 22.000 euro. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Op een display staan de belangrijkste nieuwsberichten tussen 29 juli 1856 en 29 juli 2007. In 1890 overlijdt de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh. 2 dagen eerder schoot hij zich een kogel in de borst. Meer dan 800 werken van hem werden pas na zijn dood een succes. Zo werd voor de vaas met 15 zonnebloemen in 1987 een recordbedrag van net geen $40 miljoen betaald. Hij schilderde meerdere versies van de zonnebloemen met een verschillend aantal bloemen in de vaas. Ze dienden vooral als decoratie, een boeket bloemen voor in huis, maar dan wel geschilderd. Van Gogh wou dominee worden, zoals zijn vader, maar dat lukte hem niet. Hij koos dan maar voor kunst om zijn gevoelens te uiten en mensen te troosten. In de overgang van dominee naar kunstenaar werkte hij in de mijn. Vincent van Gogh werd 37. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Een jaar eerder al, in 1982, was de leerplicht al eens verlengd van 14 naar 16 jaar. Met de aanpassing van vandaag in 1983 konden tieners kiezen voor deeltijds leren in combinatie met deeltijds werken. Zo hoefden ze niet tot hun 18 jaar elke dag naar school. Op 29 juli 1984 wordt Lieve de Smet uit Dendrichem teruggevonden in een gerstenveld in Kanichem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. 3 maanden eerder, begin mei 1984, verdween de 13-jarige leerlinge spoorloos op weg met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden in de buurt van de Poelbergmolen. Hoofdverdachte Gustave van de Verre, een cafébaas van 47, verdween 1,5 maand later spoorloos. Alleen het inschrijvingsbewijs van zijn auto waarmee hij verdween werden 2 weken later opgevist in de zwaaikom van het kanaal Roeselare-Leie. Het gerechtelijk onderzoek werd in 2014 stopgezet. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu eind de 80. Op 29 juli 1981 geven prins Charles en Lady Diana elkaar het ja-woord in St. Paul's Cathedral in Londen, vandaag 45 jaar geleden. Charles ontmoette Diana Spencer 4 jaar eerder in 1977 tijdens een bezoek aan haar zus Sarah. Diana was toen 16, Charles was 13 jaar ouder. Al gauw bleek in de beginjaren van het huwelijk dat Charles zijn vorige vriendin Camilla Parker Bowles niet kon vergeten. De officiële scheiding tussen Charles en Diana kwam er na 15 jaar in de zomer van 1996. Ze waren dan al 4 jaar niet meer samen. Bijna dag op dag, een jaar na de scheiding, verongelukte Diana in Parijs in 1997. Spanjaard Alberto Contador wint de Ronde van Frankrijk in 2007 voor de eerste keer. Enkele dagen eerder werd gele trui Michael Rasmussen uit de Tour gezet wegens een leugen over zijn plaats van training. Contador had dan in de rangschikking een achterstand van ruim 3 minuten en kon de Tour, theoretisch gezien, dus niet meer winnen. Door het wegvallen van Rasmussen werd het toch nog spannend, omdat Contador in de beslissende tijdrit in een duel moest met Cadel Evans en Levi Leipheimer. Hij kon zo toch nog eervol zijn gekregen gele trui behouden. 2 jaar later, in 2009, won hij de Tour een tweede keer en meteen ook de laatste keer. Vandaag, 170 jaar geleden, in 1856, is Robert Schumann overleden. De Duitse componist en pianist behoorde tot de romantiek. Robert Schumann werd 46. In 2004 vallen 24 doden bij de ontploffing na een gaslek in Ghislain-Guin. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geleiden. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur weer opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar. Door een variatie in boomsoorten zou je het brandrisico wel kunnen beperken. Maar goed, het is nog helemaal zover niet bij ons en laten we hopen dat het er ook niet van komt. Frankrijk en Spanje zijn niet alleen aangewezen op zichzelf om de enorme bosbranden op hun grondgebied te bestrijden. Ze kunnen rekenen op blusmateriaal in brandweerlui uit andere Europese lidstaten. De Europese Unie werkt ook aan een eigen vloot met blusvliegtuigen, maar dat zal wellicht niet volstaan om het stijgend aantal bosbranden het hoofd te bieden. Daarom zet de Europese Commissie sinds dit jaar meer in op preventie. Want de beste brand is de brand die niet ontstaat. Aldus Europa nog. De Houthi-rebellen hebben een Saoedische olietanker in de Rode Zee aangevallen gisteravond met ballistische raketten. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden. Die hebben zij ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Dat is net zoals de straat van Hormuz een heel belangrijke straat voor de wereldhandel, zo blijkt nu plots. Vorige week werden ook al twee olietankers aangevallen. En zoals min of meer verwacht heeft Remco Evenepoel ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam daar alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Eergisteren was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. De zon schijnt volop en dus zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is onweer niet uit te sluiten, temperaturen rond 30 graden. De dagen hierna blijft het aangenaam zomerweer met temperaturen tussen 28 en 31 graden.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radioostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZ2 Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
5: En het westen van Oost-Vlaanderen. Radio Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Goedemiddag. Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZ2 Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zaterdag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Een onmerkelijk incident op de speelpleinwerking in Kalmthout. Verschillende kids zijn daar onwel geworden na het spelen van een zogenaamde pisquiz. De animatoren verplichten de kinderen om op zeer korte tijd een grote hoeveelheid bekers water naar elkaar leeg te drinken. Ja, en dan moet er geplast worden. De lokale jeugdverantwoordelijke erkent dat de activiteit onverantwoord was en heeft zijn excuses aangeboden aan de getroffen ouders. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben honderden burgers betoogd tegen de gebrekkige aanpak van de natuurbranden. Misnoegde inwoners komen uit de zwaar getroffen provincie Avila ten westen van Madrid, waar al 15.000 hectare natuur in de as is gelegd. Ze eisen dat de regionale overheden dringend meer middelen inzetten voor brandbestrijding. In het Duitse Heidelberg zijn 3 tienermeisjes van 14, 16 en 17 officieel in de cel opgesloten. Volgens de krant Bild vallen ze 2 zussen brutaal lastig en aan met een mes en glazen flessen, waarbij de slachtoffers zeer zware verwondingen opliepen. In Japan zijn 2 vrouwen omgekomen na een zware explosie in een winkelcentrum in de zuidelijke regio Kumamoto. De hulpdiensten vrezen dat er nog tientallen mensen vastzitten in het puin van het gebouw. De Europese Unie staat ondertussen op het punt om een historisch sanctiepakket goed te keuren. Volgens het persbureau Bloomberg wil Europa in 1 klap 1600 bedrijven op de zwarte lijst zetten, omdat ze actieve steun zouden verlenen aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Lokaal 35 graden vandaag. Ook morgen opnieuw zonnig bij zo'n 31 graden, met lokaal kans op onweer in de avond. De dag hierna blijft het aangenaam zomerweer bij temperaturen tussen 28 en 31 graden.
2: Altijd weer de mooiste muziek. Radio Oost-West.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
2: Je maakte een goede keuze.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jou.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4:00 op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Veel zon deze namiddag, zeer warm, 35 graden. Morgen opnieuw zonnig, 32 graden. De dag hierna blijft het zomers warm met zon en temperaturen rond de 30 graden.
5: Wij doen het voor jou.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 0468-1777-20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468-1777-20. Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
3: Radio Oost-West.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Op een display staan de belangrijkste nieuwsberichten tussen 29 juli 1856 en 29 juli 2007. In 1890 overlijdt de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh. 2 dagen eerder schoot hij zich een kogel in de borst. Meer dan 800 werken van hem werden pas na zijn dood een succes. Zo werd voor de vaas met 15 zonnebloemen in 1987 een recordbedrag van net geen $40 miljoen betaald. Hij schilderde meerdere versies van de zonnebloemen met een verschillend aantal bloemen in de vaas. Ze dienden vooral als decoratie, een boeket bloemen voor in huis, maar dan wel geschilderd. Van Gogh wou dominee worden, zoals zijn vader, maar dat lukte hem niet. Hij koos dan maar voor kunst om zijn gevoelens te uiten en mensen te troosten. In de overgang van dominee naar kunstenaar werkte hij in de mijn. Vincent van Gogh werd 37. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Een jaar eerder al, in 1982, was de leerplicht al eens verlengd van 14 naar 16 jaar. Met de aanpassing van vandaag in 1983 konden tieners kiezen voor deeltijds leren in combinatie met deeltijds werken. Zo hoefden ze niet tot hun 18 jaar elke dag naar school. Op 29 juli 1984 wordt Lieve de Smet uit Dendrichem teruggevonden in een gerstenveld in Kanichem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. 3 maanden eerder, begin mei 1984, verdween de 13-jarige leerlinge spoorloos op weg met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden in de buurt van de Poelbergmolen. Hoofdverdachte Gustave van de Veyre, een cafébaas van 47, verdween anderhalve maand later spoorloos. Alleen het inschrijvingsbewijs van zijn auto waarmee hij verdween werden 2 weken later opgevist in de zwaaikom van het kanaal Roeselare-Leie. Het gerechtelijk onderzoek werd in 2014 stopgezet. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu eind de 80. Op 29 juli 1981 geven prins Charles en Lady Diana elkaar het ja-woord in St. Paul's Cathedral in Londen, vandaag 45 jaar geleden. Charles ontmoette Diana Spencer 4 jaar eerder in 1977 tijdens een bezoek aan haar zus Sarah. Diana was toen 16, Charles was 13 jaar ouder. Al gauw bleek in de beginjaren van het huwelijk dat Charles zijn vorige vriendin Camilla Parker Bowles niet kon vergeten. De officiële scheiding tussen Charles en Diana kwam er na 15 jaar in de zomer van 1996. Ze waren dan al 4 jaar niet meer samen. Bijna dag op dag, een jaar na de scheiding, verongelukte Diana in Parijs in 1997. Spanjaard Alberto Contador wint de Ronde van Frankrijk in 2007 voor de eerste keer. Enkele dagen eerder werd gele trui Michael Rasmussen uit de Tour gezet wegens een leugen over zijn plaats van training. Contador had dan in de rangschikking een achterstand van ruim 3 minuten en kon de Tour, theoretisch gezien, dus niet meer winnen. Door het wegvallen van Rasmussen werd het toch nog spannend, omdat Contador in de beslissende tijdrit in een duel moest met Cadel Evans en Levi Leipheimer. Hij kon zo toch nog eervol zijn gekregen gele trui behouden. 2 jaar later, in 2009, won hij de Tour een tweede keer en meteen ook de laatste keer. Vandaag, 170 jaar geleden, in 1856, is Robert Schumann overleden. De Duitse componist en pianist behoorde tot de romantiek. Robert Schumann werd 46. In 2004 vallen 24 doden bij de ontploffing na een gaslek in Gislingen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Radio

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Capelle in Antwerpen, in de provincie Antwerpen, is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. Er zijn geen gewonden, over de oorzaak is nog niets bekend. In de zorg zijn op dit moment amper flexijobbers aan de slag, schrijft de Tijd. Sinds in juli mag dat nogthans. De interesse is ook groot, maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen duidelijke regels klaar over de financiering daarvan. En daardoor weten ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet hoeveel die flexijobbers hun precies gaan kosten. En dus houden ze de boot af. Er is nogthans een groot tekort aan personeel in de zorg, zeker in de zomer, omdat veel mensen met vakantie zijn. Er komt wereldwijd veel protest tegen de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil het WK voetbal verkopen. Infantino wil een 9 miljarden bedrijf oprichten dat dan de commerciële rechten van het WK bezit. De aandelen daarvan wil hij dan gaan verkopen aan privé-investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is er niet over te spreken. Ze denken na over een boycott van het volgende WK door dan geen Europese landen meer te sturen. Radio Veel zon, deze namiddag heel warm, lokaal 36 graden. Morgen opnieuw zonnig, 32 graden. De dagen daarna zomers met zon. De temperatuur zit dan rond 29 à 30 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.
3: En zomerse geluiden.

leven is, wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts één van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Een hete tropendag, volop zon, maxima die kunnen oplopen tot 36 graden. Morgen zakt het kwik een beetje naar 32 graden, maar het blijft zonnig en warm. De dagen daarna houdt het hoogzomer weer aan met veel zon en aangename temperaturen rond 29 graden.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: De zonnigste muziek.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou.

Op een display staan de belangrijkste nieuwsberichten tussen 29 juli 1856 en 29 juli 2007. In 1890 overlijdt de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh. 2 dagen eerder schoot hij zich een kogel in de borst. Meer dan 800 werken van hem werden pas na zijn dood een succes. Zo werd voor de vaas met 15 zonnebloemen in 1987 een recordbedrag van net geen $40 miljoen betaald. Hij schilderde meerdere versies van de zonnebloemen met een verschillend aantal bloemen in de vaas. Ze dienden vooral als decoratie, een boeket bloemen voor in huis, maar dan wel geschilderd. Van Gogh wou dominee worden, zoals zijn vader, maar dat lukte hem niet. Hij koos dan maar voor kunst om zijn gevoelens te uiten en mensen te troosten. In de overgang van dominee naar kunstenaar werkte hij in de mijn. Vincent van Gogh werd 37. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Een jaar eerder al, in 1982, was de leerplicht al eens verlengd van 14 naar 16 jaar. Met de aanpassing van vandaag in 1983 konden tieners kiezen voor deeltijds leren in combinatie met deeltijds werken. Zo hoefden ze niet tot hun 18 jaar elke dag naar school. Op 29 juli 1984 wordt Lieve de Smet uit Dendrichem teruggevonden in een gerstenveld in Kanichem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. 3 maanden eerder, begin mei 1984, verdween de 13-jarige leerlinge spoorloos op weg met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden in de buurt van de Poelbergmolen. Hoofdverdachte Gustaaf van de Veire, een cafébaas van 47, verdween 1,5 maand later spoorloos. Alleen het inschrijvingsbewijs van zijn auto waarmee hij verdween werden 2 weken later opgevist in de zwaaikom van het kanaal Roeselare-Leie. Het gerechtelijk onderzoek werd in 2014 stopgezet. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu eind de 80. Op 29 juli 1981 geven prins Charles en Lady Diana elkaar het ja-woord in St. Paul's Cathedral in Londen, vandaag 45 jaar geleden. Charles ontmoette Diana Spencer 4 jaar eerder in 1977 tijdens een bezoek aan haar zus Sarah. Diana was toen 16, Charles was 13 jaar ouder. Al gauw bleek in de beginjaren van het huwelijk dat Charles zijn vorige vriendin Camilla Parker Bowles niet kon vergeten. De officiële scheiding tussen Charles en Diana kwam er na 15 jaar in de zomer van 1996. Ze waren dan al 4 jaar niet meer samen. Bijna dag op dag, een jaar na de scheiding, verongelukte Diana in Parijs in 1997. Spanjaard Alberto Contador wint de Ronde van Frankrijk in 2007 voor de eerste keer. Enkele dagen eerder werd gele trui Michael Rasmussen uit de Tour gezet wegens een leugen over zijn plaats van training. Contador had dan in de rangschikking een achterstand van ruim 3 minuten en kon de Tour, theoretisch gezien, dus niet meer winnen. Door het wegvallen van Rasmussen werd het toch nog spannend, omdat Contador in de beslissende tijdrit in een duel moest met Cadel Evans en Levi Leipheimer. Hij kon zo toch nog eervol zijn gekregen gele trui behouden. 2 jaar later, in 2009, won hij de Tour een tweede keer en meteen ook de laatste keer. Vandaag, 170 jaar geleden, in 1856, is Robert Schumann overleden. De Duitse componist en pianist behoorde tot de romantiek. Robert Schumann werd 46. In 2004 vallen 24 doden bij de ontploffing na een gaslek in Ghislain-Guin. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 04 68 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 04 68 17 77 20.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het waterpeil op de rivier de Rijn is op veel plaatsen stevig gezakt door de droogte. En dat heeft dan weer gevolgen voor het scheepvaartverkeer, dat daardoor zo goed als onmogelijk is. De Rijn ontspringt in Zwitserland, stroomt door Duitsland en Frankrijk en mondt via Nederland uit in de Noordzee. Bij het Duitse stadje Koop, waar het scheepvaartverkeer door een flessenhals sowieso al moeilijk is, staat het waterpeil zelfs nu historisch laag. Schepen die wel nog door kunnen varen, die doen dat minder zwaar beladen met minder vracht. Je hebt om dezelfde lading te vervoeren 3 schepen in plaats van 1 schip nodig. Dat zal het allemaal weer, u raadt het al, duurder maken. De hevige natuurbrand in het Antwerpse Capelle is volledig geblust dankzij een massale en snelle interventie van de brandweer. Volgens Ronnie van Riel, de coördinator van de hulpdiensten, heeft de snelle uitruk grotere schade aan het natuurgebied voorkomen. De brandweer blijft wel nog een tijdje ter plaatse in Capelle voor nabluswerkzaamheden. Er zijn geen gewonden en de oorzaak van het vuur wordt onderzocht. Sinds de invoering op 1 juli is er nog amper geen flexijobber aan de slag gegaan in de zorgsector. De Tijd schrijft dat ziekenhuizen en zorginstellingen de boot bewust af te houden, omdat exacte loonkosten en administratieve regels onduidelijk zijn. Zolang de Vlaamse overheid niet met een concreet uitgewerkt plan komt, weigeren de instellingen contracten af te sluiten, wat het acute personeelstekort tijdens de drukke zomermaanden op scherp zet. De Europese voetbalbond UEFA dreigt met een boycott van het volgende WK-voetbal na een nieuw miljardenplan van FIFA-voorzitter Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump, om miljarden euro's extra binnen te rijven. De UEFA reageert woedend op de toenemende commercialisering en eist dat de FIFA het radicale verkoopplan onmiddellijk intrekt. Een hete tropendag, volop zon, maxima die kunnen oplopen tot 36 graden. Morgen zakt het kwik een beetje naar 32 graden, maar het blijft zonnig en warm. De dagen daarna houdt het hoogzomer weer aan met veel zon en aangename temperaturen rond 29 graden.
2: De zon straalt uit je radio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
4: Radio Oost-West,
2: de gezelligste in de regio.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: de zonnigste muziek.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts één van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Het weer vanmiddag blijft het broeiend heet, met volop zon, maxima tot 36 graden. Vanavond nog lang zwoel. Morgen krijgen we opnieuw een stralende zomerdag met 24 graden aan de kust en lokaal 32 in het binnenland. De dagen daarna houdt het hoog zomers weer aan bij aangenamere maxima rond 29 graden.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Verfrissend lekker. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Jouw regio.
2: Jouw

0: goede avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: De tweede verdachte van de bloedige steekpartij in Gent is officieel aangehouden en krijgt een enkel band. Het parket bevestigt de beslissing van de onderzoeksrechter na de zware agressie van vorige week maandag, waarbij een 19-jarige jongeman in levensgevaar verkeerde. Speurders onderzoeken momenteel of er een direct verband is met een andere zware vechtpartij die zich een dag eerder in de Gentse binnenstad afspeelde. De West-Vlaamse kustreddingsdienst waarschuwt strandgangers voor een levensgevaarlijk krachtige stroming in de Noordzee door het aankomende springtij. De kustreddingsdienst zegt dat het water de komende dagen veel krachtiger en verder het strand opstroomt en er wordt geadviseerd met klem om strandspullen ver genoeg van de waterlijn te leggen, omdat die waterlijn verrassend snel kan opschuiven. Ons land heeft vandaag de warmste 29e juli beleefd sinds de start van de officiële metingen in 1892. Het KMI meldt dat het kwikke nukkel vanmiddag steeg tot 34,2. Daarmee is het historische dagrecord uit 1911, dat een graad minder op 33,2 stond, verpulverd. Het treinverkeer tussen België en Nederland ligt momenteel plat door een zware infrastructuurstoring vlak over de grens in Roosendaal. Spoorbeheerder Infrabel meldt via Thomas Baken dat er door een technisch defect geen enkele trein door kan. De NMBS adviseert alle reizigers om de online reisplanner en de app nauwgezet te raadplegen voor alternatieve routes of updates. Nieuw DNA-onderzoek bewijst onomstotelijk dat de 21-jarige IS-terrorist ten tijde van de aanslag op de Pride in Berlijn zelf achter het stuur zat van de bestelwagen. Het Duitse Openbaar Ministerie bevestigt dat er sluitende sporen van de verdachte zijn aangetroffen in het voertuig. Zes miljoen Europeanen hebben hun stem uitgebracht voor het nieuwe ontwerp van de Eurobankbiljetten. De Europese Centrale Bank steekt de briefjes voor het eerst in 25 jaar in een volledig nieuw jasje. Burgers kunnen via de website van de ECB tot 21 september kiezen uit 10 ontwerpen met thema's rond bekende figuren zoals Mozart of typisch Europese rivieren en vogels. Blijft nog lang warm en zonnig na een snijdend hete tropendag, nog even 35 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 à 21 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer met 24 graden aan de kust, 33 in het binnenland. Ook de dagen daarna houdt het hoogzomerweer aan bij aangenamere temperaturen rond 29 graden dan.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Zomerse muziek? Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZ2 Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond blijft het nog lang warm. Tot vannacht zit de temperatuur boven de 20 graden. Morgen opnieuw een stralende zomerdag met 24 graden aan de kust en 32 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoogzomerse weer aan bij aangenamere temperaturen rond 29 graden dan.
0: De avond van Oost-West.

0: String.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Radio Toeroperator TUI annuleert wegens de oplopende spanningen in het Midden-Oosten alle vluchten naar de Golfstaten tot tenminste 12 augustus. De beslissing volgt op een strenge reisadvies van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. TUI benadrukt dat de impact voor reizigers relatief beperkt blijft, aangezien landen in de golfregio hoofdzakelijk winterbestemmingen zijn. Wout van Aert heeft bij zijn comeback meteen de openingsetappe van de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich na een maandenlange revalidatie wegens een zware elleboogblessure de snelste van een selecte kopgroep. Van Aert, die door zijn blessure de Tour de France moest missen, klopte in de sprint de Slovaak Lucas Kubis en de Deen Henrik Pedersen. Het treinverkeer tussen België en Nederland is na een urenlange onderbreking door een infrastructuurstoring in Roosendaal weer opgestart. Spoorbeheerder ProRail in Nederland heeft het technische defect op Nederlands grondgebied snel opgelost. Reizigers moeten vanavond nog wel rekening houden met gevolgvertragingen en enkele afgelaste treinen. In het onderzoek naar de bloedige steekpartij in Gent is nu ook de tweede verdachte officieel aangehouden onder elektronisch toezicht. Het parket bevestigt dat de man een enkelband krijgt. De Gentse speurders onderzoeken intussen of er een direct verband is met een andere zware vechtpartij die een dag eerder in de binnenstad plaatsvond. Nieuw DNA-onderzoek bewijst onomstotelijk dat de 21-jarige IS-terrorist zelf achter het stuur zat tijdens de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie meldt dat er sluitende biologische sporen van de verdachte zijn gevonden in de bestelwagen die inreed op de mensenmassa. Bij die terreurdaad kwam één vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Vanavond nog lang helder en zomers warm. De temperatuur gaat vanavond of vannacht niet onder de 20 graden. Morgen nog steeds zonnig bij zo'n 33 graden. De dagen daarna houdt het hoogzomerweer aan bij aangenamere temperaturen rond 29 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts één van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZ2 Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n 22.000 euro. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond nog lang helder en zomers warm. De temperatuur gaat vanavond of vannacht niet onder de 20 graden. Morgen nog steeds zonnig bij zo'n 33 graden. De dagen daarna houdt het hoogzomerweer aan bij aangenamere temperaturen rond 29 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: De zon straalt uit je radio.
0: Radio Oost-West.

0: Op een display staan de belangrijkste nieuwsberichten tussen 29 juli 1856 en 29 juli 2007. In 1890 overlijdt de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh. 2 dagen eerder schoot hij zich een kogel in de borst. Meer dan 800 werken van hem werden pas na zijn dood een succes. Zo werd voor de vaas met 15 zonnebloemen in 1987 een recordbedrag van net geen $40 miljoen betaald. Hij schilderde meerdere versies van de zonnebloemen met een verschillend aantal bloemen in de vaas. Ze dienden vooral als decoratie, een boeket bloemen voor in huis, maar dan wel geschilderd. Van Gogh wou dominee worden, zoals zijn vader, maar dat lukte hem niet. Hij koos dan maar voor kunst om zijn gevoelens te uiten en mensen te troosten. In de overgang van dominee naar kunstenaar werkte hij in de mijn. Vincent van Gogh werd 37. De wet van 29 juli 1983 verlengt de leerplicht tot 18 jaar. Een jaar eerder al, in 1982, was de leerplicht al eens verlengd van 14 naar 16 jaar. Met de aanpassing van vandaag in 1983 konden tieners kiezen voor deeltijds leren in combinatie met deeltijds werken. Zo hoefden ze niet tot hun 18 jaar elke dag naar school. Op 29 juli 1984 wordt Lieve de Smet uit Dendrichem teruggevonden in een gerstenveld in Kanichem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. 3 maanden eerder, begin mei 1984, verdween de 13-jarige leerlinge spoorloos op weg met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden in de buurt van de Poelbergmolen. Hoofdverdachte Gustave van de Verre, een cafébaas van 47, verdween 1,5 maand later spoorloos. Alleen het inschrijvingsbewijs van zijn auto waarmee hij verdween werden 2 weken later opgevist in de zwaaikom van het kanaal Roeselare-Leien. Het gerechtelijk onderzoek werd in 2014 stopgezet. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu eind de 80. Op 29 juli 1981 geven prins Charles en Lady Diana elkaar het ja-woord in St. Paul's Cathedral in Londen, vandaag 45 jaar geleden. Charles ontmoette Diana Spencer 4 jaar eerder in 1977 tijdens een bezoek aan haar zus Sarah. Diana was toen 16, Charles was 13 jaar ouder. Al gauw bleek in de beginjaren van het huwelijk dat Charles zijn vorige vriendin Camilla Parker Bowles niet kon vergeten. De officiële scheiding tussen Charles en Diana kwam er na 15 jaar in de zomer van 1996. Ze waren dan al 4 jaar niet meer samen. Bijna dag op dag, een jaar na de scheiding, verongelukte Diana in Parijs in 1997. Spanjaard Alberto Contador wint de Ronde van Frankrijk in 2007 voor de eerste keer. Enkele dagen eerder werd gele trui Michael Rasmussen uit de Tour gezet wegens een leugen over zijn plaats van training. Contador had dan in de rangschikking een achterstand van ruim 3 minuten en kon de Tour, theoretisch gezien, dus niet meer winnen. Door het wegvallen van Rasmussen werd het toch nog spannend, omdat Contador in de beslissende tijdrit in een duel moest met Cadel Evans en Levi Leipheimer. Hij kon zo toch nog eervol zijn gekregen gele trui behouden. 2 jaar later, in 2009, won hij de Tour een tweede keer en meteen ook de laatste keer. Vandaag, 170 jaar geleden, in 1856, is Robert Schumann overleden. De Duitse componist en pianist behoorde tot de romantiek. Robert Schumann werd 46. In 2004 vallen 24 doden bij de ontploffing na een gaslek in Ghislain-Guin. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: De avond van Oost-West.

0: De Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, bijt fel van zichzelf en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd. Artsen waarschuwen voor de levensgevaarlijke risico's van watervergiftiging na een incident op een speelplein in Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in Kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: De Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, bijt fel van zich af en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nogthans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd. Artsen waarschuwen voor de levensgevaarlijke risico's van watervergiftiging na een incident op een speelplein in Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in Kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
2: De nacht van Oost-West.

This is great balls of fire!

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij